0: Thanks very much. This is a song called Traveler.
1: My name is Tina Giesbrecht, and you are listening to CHPD 105.9 FM, your Low German radio station.
2: Herrliche Botschaft des Heils, bald und auf ewig neu.
3: Dit is de herrliche Botschaft, en ik zie Peter John Wheeler. Dit programma wordt meerlijk gemerkt door de CMCI gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld voor een jesselige opbouwing voor en jeder ene die door horche deed. Dit is dat zoot wat je zei wordt, en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen, en wie worden God loven, en am gehoorzaam zijn.

De 17e bis 19. Vers. Als die Anhouder Rütje bracht, zeide sie zu an, nu raad für jun leven, kijk nicht noch hingen, blieft auch nicht irgendwo hier am Tol. Dood no die boy pflichte, dat je nicht ankomme. Aber laut zeid, aber nee, meine Herren, kijk, je ha jun deine Gnod bewezen, en ha jun erbarme grootje maakt, en dem dat je mijn leven geraad ha. Ik kan nicht nur die boy pflichte, met eenmaal wordt mij door Angelek bevallen, en ik word door storven. Interessant, ne? Dort hielt sich so, als wann Lot auch nicht hierin verloten will. Er will uit die Stadt Rüd und will aber doch nicht zu weit aufsehen. 20. Vers. Check nu einmal. Diese Stadt ist dicht bei genug, dat ich da Hand ran kann. Ist es nicht eine kleine Stadt? Dann wird mein Leben gerad sein. Dit wie eine kleine Stadt, die so erheit. Und dort ist dann auch, wo Lot Hand hat. Jo, hij kwam uit Sodom Rood. Aber dat schijnt zo, als van Sodom nog niet ganz uit Lood is. En hij raan door ook en veel trouble nen. Ik lood hier een paar vaars uit. God deed Sodom en Gomorra vernichten. En daar zijn twee dingen die ik hier eerst bechecken wil. Eerstens, Lood ziene vrouw. Ik lees nu de 26e vaars. Aber Lood ziene vrouw die hingen aan weer, kijkt terug. En ze wordt een zaltsteen. Dertig jaren zijn er veel spaten geweest die spoos gemaakt hebben van des vaars. Die zeiden dat het aanmerkelijk is dat een mens kan groot zo plaatselijk een zaltsteen worden. Maar waarom zal dat niet groot zo eenvoudig zijn voor God dat te doen, als Sodom en Gomorra in één minuut te vernichten met vuur en zwavelblad? Maar die vraag is ook, waarom kijkt ze zich aan? Vielleicht wegen tweierlei. Ich lebe erstens, dass sie Sodom nicht verloren will. Sie hat doch vielleicht viel Freunde gehabt. Ist vielleicht ihr mal top gekommen mit dieser Freund. Sie wird zu sich an Sodom. Oh, sie wird laut sehr gut. Aber sie wird Sodom auch sehr gut. Und sie will endlich nicht verloren. Ihr hört wie an Sodom. Und ihr Körper wankt rührt, als sie verloren musste, aber ihr hört bleib hängen. En u kan zeggen dat er hart en Sodom blijft. Dat brengt een vraag naar mijn zin. Waar is dien hart? Is dien hart met hem Heer, dat wanneer hij komen wordt, du wordt reed zijn? Oder is dien hart in de wereld, wanneer du ook verjeefst, dat du een Christ bist? Wat wordt met die worden, wanneer die entrekking kämpft? Bedenk die dat. Nu hast nog tijd. De andere oorzaak waarom ze zich terugkijkt is dat ze niet leeft wat God zegt. God zegt, verloot de stad en kijkt niet terug. Lot kijkt niet terug, maar zijn vrouw leeft niet wat God gezegd had. Ik moet tot de entschluss komen dat Lot zijn vrouw niet bekeerd weer. Er hoort weer niet met hem Heer, of met ihre familie. Er hoort weer in Sodom. Ze wordt veranderd in een zaltsteen. Nu zijn Lot en zijn twee dochter alleen, en ze ranen naar de stad Zoar. Dat zegt dat de zon weer opgegaan als ze bij Zoar kwamen. De Heer had gezegd dat hij Sodom en Gomorra niet vernichten kon, maar Lot en Zoar weer. Ik lees nu 23-25. De zon weer opgegaan als Lot bij Zoar kwam, dan leidt de Heer zwavelblad en vuur op Sodom en Gomorra vallen van Heer, uit hem hemel, en hij deed de steden vernichten en de ganse tol, en vernicht ook al die mensen en alles wat door zest was. Nu check ik waarde naar Abraham. Hoe staat het nu met aan? 27-28. En Abraham ging tijdig smorgens naar de stad waar hij met hem Heer gestaan had. En hij checkt erop naar Sodom en Gomorra op toe, en naar dat ganse tol, en zei, dat rook van de ganse omgeving ging naar hecht, zoals dat rook van een grote oven. Ik leef Abraham had een zeer zwaar hart als hij naar Sodom op toe kijkt. Ik weet niet of hij weet dat Lot buiten is. Hij heeft dat vielleicht Lot uitgevangen. Hij heeft dat vielleicht slecht gegaan wegen Lot. Maar Abraham verloor niets als Sodom opbrandde.
He had done nest and zod him boot a lot. Als dat je recht chem, jo, ik leef am jing tot schlecht en enem zen. Ober, zien hort wie nich en zod hem, oder en zoon dat de welt aanbeden deed. In 1. Johannes 2,15 lees ik dat wie de welt nich zele leef ha, ook nich wat en de welt is. Door zijn een paar verschiedene wegen wo een van zodem denken kan. Wie kunnen dat bezien met loodzien zijn? Hij had zeker een aanreichte idee van zodem. Oder wie kunnen dat bezien met loodzien vroeger zijn? Er jenke door zijn. Wie kunnen dat ook bezien met Abraham zien zijn? Hij had er niets verloren. En schließlich kan wie dat ook bezien met God zien zijn. Door wie grote aanreichtigheid en dat wie tijd. Door wat met te doen. Dat is zeer schuld dat zoveel tjoeke mensen die zind en zodem niet zo zijn als God die zag. Die zodem zind wordt gans en openen je heeft en een je tjoeke stemmen door gans met een. Wat zal dem Christ zijn instelling zijn wegen dat verkeer tussen mannen en mannen en tussen vrouwen en vrouwen? Ze gaan luid zeed dat ze zullen niet zo'n bezit aangaan. En God deed dat rechte. Te veel mensen in deze tijd denken zo, dat wanneer God dat niet voorts rechte deed, dan moet hem dat in doen zijn. Oba, mijn vriend, geloof me wanneer ik zei, dat God dat rechte woord. Waarom deed hij dat niet nu? De Bijbel zegt dat God zeer geduldig is, wil hij niet wel hebben, dat iedereen zal verloren gaan. Dit is nu zeer interessant. Dat is nog niet dat eng van loodziene troubles. In de 31ste met 38ste vers is de geschicht van loodziene twee dichter. Ik wou niet zeer veel ervan zeggen. Dat is een onreine geschicht. Loodziene twee dichter maken ervoor de wijn drinken, zodat hij bezopen is, en liggen met hem. De oudste de eerste avond, en de jongste de tweede avond, en die zijn beide zwanger geworden door derg. Door derg hadden de Israëlieten jaren later veel trouble met twee verschillende veldjes, de Amorieten en de Moabieten. Dat 20ste kapitel is meest zo als wanneer een ten tweede mol lezen deed van hoe Abraham stalperd. Als ze jaren verder naar Egypte trokken, zeed Abraham dat zijn vrouw zijn zuster weer. Nu deed hij datzelfde waarde. En de vraag komt ver, waarom is dit hier beschreven? Mij is zo dat dit is een zaak met deze woorden moeten handelen, verdem dat ze Isaac kennen hebben. Ik wou hier maar een paar punten uitgeven uit dit kapitel. Maar ik lees nu de eerste twee versen in de 20ste kapitel. En Abraham trok naar zuiden van waar hij woont, en woont tussen Kadesh en Shur. Hij woont in Stoot en Gerar. En Abraham zeed van Sarah, zij is mijn zuster. En de chenig Abimelech schekt haar een naam Sarah. Dit is nu interessant. Meens niet dat Sarah stroom leidt? Zij weer nu meest 90 jaar oud. En leidt het nog zeer stroom. Abraham is nu ook ziemlich wiet in ziede. Hij is nu Gerar getrokken. En mij is zo dat hij dat niet had zult doen. Over wat Emma, je nog, hij deed waarde leeje bij een Sarah. Je hebt obacht op hoe Abraham bekennen deed, wil dit is waarom dit kapitel zo wichtig is. Ze kennen Isaac niet hebben wat ze met deze zin wat doen. En dat is nu al veel jaren dat het zo is geweest. Abraham zegt, het is nu de aftervaars, en Abraham zegt, wils ik dacht dat hier zeker geen Gottesfurcht weer, dacht ik dat ze mij worden aanbrengen wij in mijn vrouw. Abraham deed nu met Abimelech reden, en deem stiert dat zeer dat Abraham zo'n tonen wordt. Abraham had zijn vertrouwen en God hier aan zijn gezet. Hij dacht hij trok nu naar een stad waar godloze mensen woonden. Maar vond uit dat dit Abimelech zeer scherpe ideeën heeft van wat recht en onrecht is. Nu de 12e en de 13e vers. En dacht, zij is mijn zuster.
Sie ist mein Vater seine Dachte, aber nicht meine Mutter ihre Dachte. Und ich nehme er zu früh. Und als der Herr mich von mein Vater sein Tüß wegnehmt, seht ich zu er, du mir das Gefühle, dort wo immer wir handeln, sei von mir, er ist mein Bruder. Abraham hat nicht volle Zuvertrauen in Gott. Und haben wir Angst, dass Menschen am Wurde dort machen, wie in Sarah, weil es erleidet, sehr Strom. Sie wären sich einig geworden, diese Geschichte fertigen, wo immer sie handelte. Und das musste sie trägt machen, ehe der Herr an kann den Sehen geben, den er an versprochen hat. Und das ist, wo ich nun mal abhöre, zu von dort. Gottes Segen, mein Freund.

Vandag red wie Eva Rieting. Wou Rieting van onze knokkes probleme gewe dit. De informatie voor de timerchamp van de Canadische knokkespecialisten en de dokters van de Mayo Clinic.

De 17e bis 19. Vers. Als die Anhalter Rütje bracht, zeide sie zu an, nu raad für jun Leben, kijk nicht noch hinge, blieft auch nicht irgendwo hier am Tol. Dood no die Boy pflichte, dat je nicht ankomme. Aber laut zeide, aber nee, meine Herren, kijk, je ha jun deine Gnod bewezen, en ha jun erbarme grootje maakt, en dem dat je mijn Leben geraad ha. Ik kan nicht nur die Boy pflichte, met eenmaal wordt mij door Angelek bevallen en ik word door sterven. Interessant, ne? Dort hielt sich so, als wann Lot auch nicht hierin verloten will. Er will uit die Stadt Rüd und will aber doch nicht zu weit aufsehen. 20. Vers. Check nur mal. Diese Stadt ist dicht bei genug, dort ich da Hand rannen kann. Ist es nicht eine kleine Stadt? Dann wird mein Leben gerad sein. Dort wie eine kleine Stadt, die Zohar heet. Und dort ist dann auch, wo Lot Hand deed. Jo, hij kwam uit Sodom Rood. Aber dat schijnt zo, als wann Sodom nog niet ganz uit Lot is. En hij raan door ook en veel trouble nen. Ik lot hier een paar vers uit. God deed Sodom en Gomorra vernichten. En daar zijn twee dingen die ik hier eerst bechecken wil. Eerstens, Lot ziene vrouw. Ik lees nu de 26e vers. Aber Lot ziene vrouw die hingen aan weer, kijkt terug. En ze wordt een zaltsteen. Dertig jaren zijn er veel spaten geweest die spoos gemaakt hebben van des vaars. Die zeiden dat het aanmerkelijk is dat een mens kan groot zo plaatselijk een zaltsteen worden. Maar waarom zal dat niet groot zo eenvoudig zijn voor God dat te doen, als Sodom en Gomorra in één minuut te vernichten met vuur en zwavelblad? Maar die vraag is ook, waarom kijkt ze zich aan? Vielleicht wegen tweeerlei. Ik leef eerstens dat ze Sodom niet verloten wil. Ze heeft toch vielleicht veel vrienden gehad. Is vielleicht eermaal topgekomen met deze vriend. Ze weer toezicht aan Sodom. Oh, ze weer Lot zeer goed. Aber ze weer Sodom ook zeer goed. En ze wil eindelijk niet verloten. Er hoort weer aan Sodom. En er tjarpe wankt ruut als ze verloten moest. Aber er hoort bleef hingen. En u kan zeggen dat er hoort en Sodom blijft. Dat brengt een vraag naar mijn zin. Waar is dien hoort? Is dien hoort met hem Heer, dat wanneer hij komen wordt, du wordt reed zijn? Oder is dien hoort in de wereld, wanneer du ook verjeft dat du een Christ bent? Wat wordt met die worden, wanneer die entrekking kämpft? Bedenk die dat. Nu hast nog tijd. De andere oorzaak waarom ze zich terugkijkt is dat ze niet leeft wat God zegt. God zegt, verloot de stad en kijkt niet terug. Lot kijkt niet terug, aber zijn vrouw leeft niet wat God gezegd had. Ik moet tot de entschluss komen dat Lot zijn vrouw niet bekeerd weer. Er hoort weer niet met hem Heer, oder met haar familie. Er hoort weer in Sodom. Ze wordt veranderd in een zaltsteen. Nu zijn Lot en zijn twee dochter alleen, en ze ranen naar de stad Zoar. Dat zegt dat de zon weer opgegaan als ze bij Zoar komen. De Heer had gezegd dat hij Sodom en Gomorra niet vernichten kon, maar Lot en Zoar weer. Ik lees nu 23-25. De zon weer opgegaan als Lot bij Zoar kwam, dan leidt de Heer zwavelblad en vuur op Sodom en Gomorra vallen van haar, uit hem hemel, en hij deed de steden vernichten en de ganse tol, en vernicht ook al die mensen en alles wat door zest was. Nu check ik wat er naar Abraham. Hoe staat het nu met aan? 27-28. En Abraham ging tijdig smorgens naar de stad waar hij met hem Heer gestoond had. En hij checkt erop naar Sodom en Gomorra op toe, en naar dat ganse tol, en zei, dat rook van de ganse omgeving ging naar hecht, zoals dat rook van een grote oven. Ik leef Abraham had een zeer zwaar hart als hij naar Sodom op toe checkt. Ik weet niet of hij weet dat Lot buiten is. Hij heeft dat vielleicht Lot uitgevangen. Hij heeft dat vielleicht slecht gegaan wegen Lot. Maar Abraham verloor niets als Sodom opbrandde.
Hij had dan nust en zodem buiten lood. Als dat je recht chem, jo, ik leef aan jing tot slacht en eenem zen. Oba, zien hoort wie nich en zodem, oder en zoon dat de welt aanbeden deed. In 1 Johannes 2,15 lees ik dat wie de welt niet zele leef ha, ook niet wat in de welt is. Door zenden poor verschiedene wij wo een van zodem denken kon. Wie kunnen dat bezien met lood zien zijn? Hij had zeker een aanreichte idee van zodem. Oder wie kunnen dat bezien met lood zien vroeg er zijn? Er jink het door zijn. Wie kunnen dat ook bezien met Abraham zien zijn? Hij had dan niet verloren. En schließlich chevy dat ook bezien met God zien zijn. Door weer grote aangereichtigheid en dat weer tijd door wat met te doen. Dat is zeer schuld dat zoveel tjoeke mensen die zin en zodem niet zo zijn als God die zag. Die zodem zin wordt gans en opnen je heeft en een je tjoeke stemmen door gans met een. Wat zal dem Christ zijn instelling zijn, wegen dat verkeer tussen mannen en mannen, en tussen vrouwen en vrouwen? Ze gaan luid zeed dat ze zullen niks hun bezit aangaan. En God deed dat rechte. Te veel mensen in deze tijd denken zo, dat wanneer God dat niet voorts rechte deed, dan moet hem dat in doen zijn. Oba, mijn vriend, geloof me wanneer ik zei dat God dat rechte woord. Waarom deed hij dat niet nu? De Bijbel zegt dat God zeer geduldig is, wil hij niet wel hebben, dat irgendeine zal verloren gaan. Dit is nu zeer interessant. Dat is nog niet dat eng van loodziende troubles. In de 31ste met 38ste vers is de geschicht van loodziende twee dichter. Ik wou niet zeer veel ervan zeggen. Dat is een onreine geschicht. Lood zijn twee dichter maken ervoor dat wijn drinken, zodat hij bezopen is, en liggen met hem. De oudste de eerste avond, en de jongste de tweede avond. En die zijn beide zwanger geworden door derg. Door derg hadden de Israëlieten jarenlang veel trouble met twee verschillende veldjes, de Amorieten en de Moabieten. Dat 20ste kapitel is meest zo als wanneer een ten tweede mol lezen deed van hoe Abraham stalperd. Als ze jaren verder naar Egypte trokken, zeed Abraham dat zijn vrouw zijn zuster weer. Nu deed hij datzelfde waarde. En de vraag komt ver, waarom is dit hier beschreven? Mij is zo dat dit is een zaak met deze woorden moeten handelen, verdem dat ze Isaac kennen hebben. Ik wou hier maar een paar punten uitgeven uit dit kapitel. Maar ik lees nu de eerste twee versen in het 20ste kapitel. En Abraham trok naar zuiden van waar hij woont, en woont tussen Kadesh en Shur. Hij woont in Stoot en Gerar. En Abraham zeed van Sarah, zij is mijn zuster. En de tjenig Abimelech schekt haar een neem Sarah. Dit is nu interessant. Meens niet dat Sarah stroom leidt? Zij weer nu meest 90 jaar oud en leidt het nog zeer stroom. Abraham is nu ook ziemlich wiet en ziede. Hij is nu Gerar getrokken. En mij is zo dat hij dat niet had zult doen. Over wat Emma, genoeg, hij deed waarde leeje bij een Sarah. Je hebt obacht op hoe Abraham betjane deed, wils dit is waarom dit kapitel zo wichtig is. Ze kennen Isaac niet hebben, wat ze met deze zin wat doen. En dat is nu al veel jaren dat het zo is geweest. Abraham zegt, het is nu de aftervaars, en Abraham zegt, wils ik dacht dat hier zeker geen Gottesfurcht weer, dacht ik dat ze mij worden aanbrengen wij in mijn vrouw. Abraham deed nu met Abimelech reden, en deem stier tot zeer dat Abraham zo'n tonen wordt. Abraham had zijn vertrouwen en God hier aan zijn gezet. Hij dacht hij trok nu naar een stad waar godloze mensen woonden. Maar vond uit dat dus Abimelech zeer scherpe ideeën heeft van wat recht en aanrecht is. Nu de 12e en de 13e vers. En dag, zij is mijn zuster.
Sie ist mein Vater seine Dachte, aber nicht meine Mutter ihre Dachte. Und ich nehme er zu früh. Und als der Herr mich von mein Vater sein Tüß wegnehmt, seht ich zu er, du mir das Gefühl, dort wo immer wir handeln, sei von mir, er ist mein Bruder. Abraham hat nicht volle Zuvertrauen in Gott. Und haben wir Angst, dass Menschen am Wurde dort machen, wie in Sarah, weil es erleidet, sehr Strom. Sie wären sich einig geworden, diese Geschichte fertigen, wo immer sie handelte. Und das musste sie tracht machen, ehe der Herr an kann den Sehen geben, den er an versprochen hat. Und das ist, wo ich nun mal abhöre, zu von dort. Gottes Segen, mein Freund.

0: Wisst ihr dort, dort nur im Tendoktor voren, wenn's einmal dort Jahr zum Tendrennen merken nur seinen Luten, haupt dort Tend verfühltet und Tendfleischproblemen in der Tiet fängt, eier dort anfängt, sei er weit zu donnen und noch kostlich wort zu fixen. Tiet nehmt zum von der nur diene Tend abpassen, meint die gratere Problemen von Marien uit dem Stich zu blieben und dort die diene Schmucke ihne Tend für mehrere mehr Jahren holen kost. Dit is wo we een regelmäßig Tendrennmerken luten, een van de leichtste en beste wees ten bed jun gezondheid en jun jaltosch te beschützen. Onze vriendliche nie, patient Pluna, Nancy, red plot dich en freet zich jun te helpen met appointmentsmerken, de spraak even zaden, en jun verschiedene treatment uitwollen klare uit te leien. Wie beiden meere zart diensten on, met en taal braces, wees het ten in ruut neem, volsche ten aanzaten, en han bereich nach im Office ein Denturist, ne utgeleerde Doktor wat met je bissen schoft. Du hast ook gelegenheid jünt een schloop te merken, wann dort verlangt das, vor allem van groot bad clean. Wie nemen ook de Canadian Dental Care Plan on, Fund Almer Family Dental van deel bij 519-850-2236 en neemt de eerste stop nu een gezondere en schmacke vriendelijke muil te hebben.
1: Cuando se le preguntó a un pastor por qué enfatizaba tanto a la interacción con la Biblia, él respondió, quiero que mi gente conozca la Biblia y al Dios de la Biblia. Amigos, conozcan mejor la Biblia cuando, a través de la Biblia, presenta la enseñanza expositiva del Dr. J. Vernon McGee sobre la Palabra de Dios en español, todos los sábados, un poco después de las 9 de la noche, en la radio de Break 105.9 FM. Y para acceder a más enseñanza bíblica, visiten ttb.bible para descargar la aplicación gratuita y acceder a más programas en varios idiomas.